0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor er nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tegels die u uit uw tuin verwijdert en vervangt door groen, halen we gratis aan huis op met de tegeltaxi. Door tegels te vervangen voor groen zorgen we ervoor dat regenwater beter in de grond zakt. Dat voorkomt wateroverlast bij heftige buien. Ook blijft het koeler op warme dagen en wordt onze gemeente een fijnere plek om te leven voor mens en dier. U kunt zich tot 19 oktober tot 12 uur aanmelden. U kunt uw Big Bag ophalen op 28 of 29 oktober. De tegeltaxi komt langs op een moment vanaf 11 november 2026.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voor te schrijven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
6: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
5: Wij in ieder geval wel.
7: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
5: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
8: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
5: Het stratenspel.
8: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
5: En Cabaret voor 9.
9: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg
5: hè. Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
7: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
5: De info en hitkick. Best wakker.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. Helo krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Er is ook bijna 8 miljoen euro nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Daarin stelt het waterschap dat Noord-Holland natter en zouter wordt. Het stuk is deels geschreven als gedicht, waarin het water zich tot de lezer richt.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

was zo'n 25 jaar presentator bij de VPRO-radio. Sprak talloze bekende artiesten van Nick Cave tot Tom Waits. Doseert pophistorie aan het Conservatorium van Amsterdam en werkt momenteel aan zijn derde boek. Dat gaat over zijn geboorteplaats Bergen en krijgt waarschijnlijk dezelfde titel als zijn pas gestarte One Man Rock'n'Roll Show. Montagnes-sur-Mer, het kunstenaardorp uit zijn jeugd, dat Jaap Boots met enige regelmaat terugdrijft naar de kust. Lijfelijk, maar vooral in zijn fantasierijke gedachten. In het markante huis met de pilaren verhaalt de bevlogen creatieveling over alles wat hem bezighoudt.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai, werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid, omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.

Van Willigen speelt op 11 oktober in Hoefoverslot aan de Slotweg 42. De band gooit het roer om en brengt nu semi-akoestische muziek met meerstemmige zang. De toegang is gratis.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. De Goede Doelenveiling in Museum Broekerveiling heeft 64 matches opgeleverd. Bijna 30 maatschappelijke instellingen presenteerden hun hulpvraag aan 60 ondernemers. Ondernemers konden de hulpvraag claimen met een druk op de knop. Voormalig wethouder John Does trad op als veilingmeester. Forza-raadslid Ralf Castricum legt tijdelijk zijn werk neer wegens ziekte. Dat gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. Commissielid Shirley van der Tak neemt zijn raadzetel tijdelijk over. Castricum hoopt na zijn herstel terug te keren. Castricum lukt het niet om te voldoen aan de spreidingswet. Dat erkent wethouder Judith Schram. Het grootste probleem is een gebrek aan geschikte ruimtes voor asielzoekers. Ook de huisvesting van statushouders blijft achter bij de verwachtingen van het Rijk. Onder meer natuurregels maken huisvesting volgens de wethouder extra ingewikkeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerden Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: wakker. En jij?
1: Ja hoor, ik ben ook hartstikke wakker. Goedemorgen, het is zaterdagmorgen. Het is 3 oktober van het jaar 2026. De dag voor Dierendag, hè? En dit is weer Best Wakker. We zijn tot 10 uur deze zaterdagmorgen bij je. Met al die leuke items. Zometeen hebben we pret en breakfast. We gaan samen lekker kokkerellen. Dus pak alvast pen en papier erbij. En schrijf vooral mee, want dan kun je wat lekkers maken voor jezelf, je gezin, je partner of wie je maar wilt. Zometeen om 10 voor 9 hebben we cabaret voor 9. Dus lachend je bed uitrollen. En dat gaat gegarandeerd deze keer ook goed komen. En we hebben zometeen om 10 over 9 Les Mémoires de Petit Déjeuner. Oftewel die ontbijtherinnering met bijpassende plaat. Blijf luisteren naar Best Wakker.
2: Best informatief.
3: Best.

zaterdagmorgen yoghurtbol met fruit en krusli en bevat maar 325 kilocalorieën. Ik bedoel maar even. Wat heb je daarvoor nodig? We gaan uit van 4 personen. Je hebt 2 kiwis nodig, 1 kilogram Griekse yoghurt, 0%, 250 gram verse fruitmix, blauwe bessen en frambozen en krokante muesli en noten. Daar heb je 150 gram van nodig. Schil de kiwis en snij deze in halve plakken. Verdeel de Griekse yoghurt over de kommen en verdeel de fruitmix en de krokante muesli erover. En dan zeggen wij... Eet smakelijk.

0: gentleman.
1: King of rock and roll, Elvis Presley. Hoe prettig is dat wakker worden met een hound dog? Ja, toch? Het is zaterdagmorgen. Dit is Best Wakker tot aan 10 uur. Om jouw zaterdag gewoon prettig op te starten. Ja, laten we eerlijk zijn. Zoals deze van Steve Miller. It is Fly Like an Eagle.

Gabrielle en Rise op deze zaterdagmorgen bij Radio 80 in het programma Best Wakker. We gaan nu luisteren naar John Lennon. Ja, een legende van de Fab Four uiteraard. Ging later solo verder samen met Yoko Ono en scoorde vele hits zoals deze. Hij is zo mooi. Ga er even lekker naar luisteren. Hier is Woman.

Tina Turner. Whatever you want hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd. Gaan we doen met de trams. Ja, ik denk pak ze er maar weer even bij. Hier is Hold Back the Night.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Hortus Alkmaar heeft 9500 euro ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jarig bestaan van de Hortus en het 95-jarig jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. Helo krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Er is ook bijna 8 miljoen euro nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Het OM eist 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Herugowaarder. Hij bedreigde medewerkers van een Albert Heijn met een mes tijdens een winkeldiefstal. Volgens deskundigen was hij verminderd toereikend.

Amy Winehouse mag ook zeker niet op deze zaterdagmorgen ontbreken hier bij Radio 80. Door de You Know I'm No Good. We gaan terug in die tijd met U2. Hele mooie plaat. Hier is I Still Haven't Found What I'm Looking For. Zometeen gaan we lachend ons bed uitrollen naar dit nummertje. Dus hou je radio lekker aan, hè?

0: 2. Still haven't found what I'm looking for. Het is tijd voor Cabaret van 9. Gaan we doen met André van Duin en Ferry de Groot. We gaan lekker lachen. Hier is de stereotest.
1: Ja, goedemorgen luisteraars, daar ben ik dan weer. Dit is dan de andere kant van deze grammofoonplaat. En dit is een high-five fidelity stereo around test. Stereotest.
2: Ja.
1: Dat betekent dat u dus met deze kant van de grammofoonplaat kunt u thuis uw stereoapparatuur...
2: Opnieuw inregelen.
1: Ja, de Groot, mag ik ook even thuis even de stereotest even testen. Stereo, dat betekent het geluid komt van twee kanten. Zo sta ik nou bijvoorbeeld in de rechter speaker en die Oen, de Groot, die staat in de linker speaker.
2: Oh, maar ik wil ook wel even naar rechts komen.
1: De Groot, mag ik even uitleggen voor thuis, ja? Laten we even zeggen, dus even het verschil tussen links en rechts. Ik sta dus rechts en die Oen staat links. Even het verschil laten horen. Ik zeg bijvoorbeeld, hallo, de Groot.
2: Ja.
1: Ja, nou zeg nou even hallo terug, man. Oen, je zegt toch even voor thuis dat de mensen toch een stereo-effect horen.
2: Oh ja, Oen, hè? Hallo de Groot.
1: Hallo de... Gaat hij zichzelf gedag zitten zeggen? Wat een Oen, hè? Je zegt toch hallo, Dick? Het is... Nou ja, we gaan gewoon verder met het volgende onderwerp. Het volgende onderwerp, dat is het links- en rechts-effect, maar nu met geluiden. Hiervoor hebben wij een hond. Er staat hier een hond. Een tackle, dat is dus een kruising tussen een tokkel en een takkel. Dan krijg je een tackle, hè, dat weet iedereen. En die hond die staat hier dus en die staat met zijn kop staat hij bij de rechter speaker en met zijn staart bij de linker speaker. Zullen we even verschil laten horen? U hoort hem eerst door rechts. Rechts, dit is hem rechts. Ja. Fijn, dankjewel. Hoor maar! En nu hoort u hem links, dus bij de staart.
2: Ik vind hem links beter, Dick.
1: Lachelijk, ik vind hem links beter.
2: Mooier geluid.
1: Ja hoor, het is een mooier geluid. Nou ja, dat is dus even om dus het verschil aan te geven van links en rechts. Maar ook heel belangrijk bij stereo zijn de hoge en lage tonen. Hier komt om te beginnen een hoge toon. En dit is een lage toon. Je kunt thuis ook deze geluiden vergelijken om te horen of ze natuurlijk overkomen, hè, natuurgetrouw zijn. Dat kunnen we ook met de nu volgende geluiden. Dat is belangrijk om te horen of de speaker het geluid net zo natuurgetrouw weergeeft als dat het in werkelijkheid is. Ik heb hier bijvoorbeeld een briefje van 10. Hè, Lachelijk, hè? Wat doe je nou, man? Je scheurt het helemaal door midden!
2: Ja, dat kunnen de mensen thuis ook doen.
1: Wat een hoede.
2: Als dat net zo klinkt, dan is het goed.
1: Wat een hoede. Ik heb een briefje van 10. Wat doet hij? Scheurt hij door midden?
2: Ja, krijg je 2 briefjes van 5.
1: Nou ja, laat maar gaan, luisteraars. Let u even niet op mij. Let u even op hem. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer te geluiden te verzinnen. Die we allemaal kunnen laten horen om de getrouwheid van de stem. Wat is er nou nog groot?
2: Ik hoor eens.
1: Wat hoor ik?
2: Je hoort het, hoor jij dat ook? Ik hoor het in Keul donderen.
1: Wat een hoede. Wat doe je nou weer?
2: Ik val met de deur in huis, dat is ook leuk. Die heb ik pas bedacht.
1: Kokos macrode.
2: Oh, dat komt wel goed. Ja. Ja, zo. Zo, dat is prima. Zit prima zo.
1: Wat was dat nou weer?
2: Ik heb even iemand een oor aangenaaid.
1: Wat nou weer?
2: Nou breekt mijn klomp.
1: Ja, hou ik dat nou met de gedoe steeds? Ja. Wat staat nou weer?
2: Ik heb per ongeluk mijn eigen glaas ingegooid net.
1: Goed, uw man begrijpt er ook helemaal niks van. Hij zit die hele rommel hier te vernielen alleen maar om zijn eigen toestanden te laten horen.
2: Ja,
1: het gaat mij natuurlijk, spreekwoorden zijn leuk. Wat betekent het nou bijvoorbeeld als ik zeg, hij leeft op grote voet?
2: Dat hij een grote maat schoenen heeft.
1: Belachelijk, hè?
2: Kazan.
1: Wat is er nou?
2: Kazan.
1: Wie is Kazan? Wat is er? Wat sta je nou te doen, de Groot?
2: Kazan. Hier.
1: Wat is er nou, Kazan, hier?
2: Dat is mijn hond.
1: Wat is er mee?
2: Kazan. Hier. Zie je nou?
1: Wat?
2: Er komt geen hond.
1: Nou ja, we zijn zo'n beetje aan het einde van de gamme voorplaat, luisteraars. En daarom lijkt het mij het beste dat u gewoon dus de Hi-Fi Fidelity Sound Stereo Around nog eens even naziet, hè, op de betrouwbaarheid. En dan wens ik u verder veel succes.
2: Ik heb nog een laatste test, Dick.
1: Hè?
2: Ik heb nog een laatste test.
1: Oh, de Groot heeft nog een test. Misschien wel even interessant. Dat is, even luisteren.
2: Wel aardig. Die heb ik zelf bedacht.
1: In het gaatje verdwenen.
2: Ja. Dat heb ik zelf bedacht.
1: Oh,
2: dus gaat met een oud schemerlampje.
1: Oud schemerlampje.
2: Dat steek je in het stopcontact en dan slaan de stoppen door.
1: Oh!
2: Dat kan ik hier even doen. Dan kunnen de mensen thuis even vergelijken of het hetzelfde is.
1: Nou, wacht even.
2: Ja, dat gaat, joh. Dan steek je hem hierin.
1: Hold on. Kijk, hold on.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna twee keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

Een beetje van mij en een beetje van Prince, als jullie hier gedacht hebben. Zij was de drumster van Prince en besloot later solo te gaan. En Prince heeft haar nummer geschreven, I Love Bizarre. En dat bleek ook een van de grootste hits te zijn. We gaan luisteren naar Deep Forest. Here's the Sweet Lullaby in deel 2 van de Best Wakker op deze.

0: soms kun je je ontbijt al snel niet meer herinneren. Was het zo niet de moeite waard? Soms vergeet je het nooit meer. Het ontbijt van 30 jaar geleden bijvoorbeeld. Omdat er zomaar ineens een kuikentje uit je zacht gekookte eitje kroop. Of je luisterde 's morgens naar de radio in een eetcafé. En plotseling zat je tegenover de toekomstige oma van je toekomstige kleinkinderen te ontbijten. Jullie keken elkaar aan. Liefde. Op het eerste ontbijt. Het zou zomaar eens waar gebeurd kunnen zijn. Le Mémoire du Déjeuner.
1: Ik was eens op een lezing in de jaren 80 en zat naast een man die mij op iemand vond lijken. Maar ik kon het mij niet thuis brengen. We verbleven in een hotel en deze meneer zat 's morgens gezellig aan het ontbijt en vertelde dat hij muziek maakte op de dwarsfluit en vanmiddag moest optreden tijdens deze bijeenkomst. Die middag kwam hij op en toen wist ik het meteen. Het was Thijs van Leer. Wat een muzikus is dat. Graag zou ik nog een keer een plaatje van hem willen horen.

Doris Day van heel lang geleden. En Move Over Darling, maar wel lekker hoor, op deze zaterdagmorgen bij Radio 80. We gaan luisteren naar Billie Joel. And She Is Always A Woman To Me.

Hero. Enrique Iglesias en Hero hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. In het programma Best Wakker op deze zaterdagmorgen 3 oktober van het jaar 2026. En besef even, hè, morgen is dierendag, dus je mag de beestjes absoluut niet vergeten. Ga naar de winkel toe en haal wat lekkers voor die hond. Een lekker botje of weet ik veel wat je maar wil. Maak geen bal uit als je ze maar verwendt. Wij dalen af naar de jaren 80. Gaan we doen met de SOS Band. Dit is Just Be Good To Me.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Zondag Sport 80 is het enige sportprogramma dat iedere zondagmiddag tussen 2 en 5 een compleet overzicht biedt van wat er langs de velden in de Kust- en Duinstreek gebeurt. Met hardlopen, wielrennen, tennis, hockey, zwemmen, badminton, zaalvoetbal, basketbal, honkbal, korfbal. Oh ja, en voetbal. Zondag Sport 80. Elke zondagmiddag van 2 tot 5 op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Hortus Alkmaar heeft €9500 ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jaar bestaan van de Hortus en het 95-jaar jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. Hello krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim €2 miljoen per jaar. Er is ook bijna €8 miljoen nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Daarin stelt het waterschap dat Noord-Holland natter en zouter wordt. Het stuk is deels geschreven als gedicht, waarin het water zich tot de lezer richt. De visie ligt tot eind oktober ter inzage. Fractieleider Carmen Bosser van Beter voor Dijk en Waard stapt naar de rechter voor antwoorden van de gemeente. Het gaat om vragen over de explosie aan de Titanialaan en geluidsoverlast van de kermis in Zuid-Scharwoude. De rechter doet over 6 weken uitspraak. Bosser zegt niet op een andere manier aan de informatie te kunnen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Timmy T en One More Try. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was Best Wakker, de editie van 3 oktober. Zometeen veel plezier met André van Straten en Typisch 80. En ik wens je een hele fijne zaterdag toe. Maak er een mooi weekend van. Hier is Blue Sweet en Hook on a Feeling. Tot de volgende keer, hoi!

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Boudewijn de Groot. Ik ben ik en jij ben jij. Ja. En dan komen we allebei tot beide, inderdaad. Ik zou zeggen, welkom bij het eerste gedeelte van Typisch 80.

je al 28 dagen. Er zijn al 3 dagen al vanaf. Dus ja, dan weet je al wat je nog moet gaan eigenlijk. Oh, nog gemiddeld 25 dagen. Oh, sterkte. Ik ga je vertellen, het eerste uur, wat kun je allemaal gaan verwachten? In ieder geval onderweg namelijk de hits uit heen en verleden. En natuurlijk, ja, wat kun je nog meer verwachten? Stukje van Vaniel gaan we draaien. Hoogstijd voor het regio nieuws. Meteorologie en

0: Machine samen met Kunks en Substitution en de Vocal Play samen met Buena Vista Social Club en die hele mooie Kloks en de salsa versie. En daarvoor draaien we een stukje van Vanille uit 1987 van Level 42 en It's Over. Hoogst tijd voor...
1: En dan nu even tijd voor koffie. Ja, lekker. Even bijkomen. We gaan zo weer verder.
0: Onder geval van een bakkie pleuren ga ik de volgende informatieve informatie met jou mededelen. Onderweg het regio nieuws. En natuurlijk ook niet te vergeten, Made in Holland, de dijk. We beginnen pas. Dat kun je straks dus allemaal gaan verwachten. Nu in typisch 80 op Radio 80, Circus Custers. En ja, ze zijn verliefd. Verliefd. We mogen weer. Gastrum, kom maar, deze zaterdag.
1: Ah, daar gaat hij weer. Radio 80.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Met het Streekstad Radionieuws voor de regio. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. De Goede Doelenveiling in Museum Broekerveiling heeft 64 matches opgeleverd. Bijna 30 maatschappelijke instellingen presenteerden hun hulpvraag aan 60 ondernemers. Ondernemers konden de hulpvraag claimen met een druk op de knop. Voormalig wethouder John Does trad op als veilingmeester. Forza-raadslid Ralf Castricum legt tijdelijk zijn werk neer wegens ziekte. Dat gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. Commissielid Shirley van der Tak neemt zijn raadzetel tijdelijk over. Castricum hoopt na zijn herstel terug te keren. Castricum lukt het niet om te voldoen aan de spreidingswet. Dat erkent wethouder Judith Schram. Het grootste probleem is een gebrek aan geschikte ruimtes voor asielzoekers. Ook de huisvesting van statushouders blijft achter bij de verwachtingen van het Rijk. Onder meer natuurregels maken huisvesting volgens de wethouder extra ingewikkeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

meestal werd hiermee geopend, hè? Ah, de lijfconcerten. In 1981 zijn ze opgericht. En je hebt dat, hè? De dijk in Amsterdam. En ze komen ook uit Amsterdam. De dijk. We beginnen pas in Made in Holland.

In typisch 80, Free en All Right Now. En daarvoor The Wicked en In Your Eyes. En we trapten af met Earth and Fire en Memories. Onderweg Gary Moore, Still Got the Blues. En daarna gaan we het afsluiten met een hele mooie van Live in Concert. Maar voordat het zover is, is deze toch Zero Lens. En die hele mooie Lust Live.

0: leeft nog steeds, Gary Moore en Still Got the Blues. Heerlijk. We gaan het eerste uurtje afsluiten met Live in Concert. Wat een gek, ingeloofd, eigenlijk. Waar een gek ingeloofd. The Doobie Brothers. Ofwel in het Engels, What a Fool Believes. Ik zou zeggen, dat is de live versie. Tot straks in twee gedeelten van Typisch 80.
1: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de Evangelische Omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Spoedreparatie op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij knooppunt Eemnes. Daardoor 4 kilometer file en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de

Huggle en Moving to the Sun. En daarvoor script Fusing Will I Am en Hall of Fame. Hoogstijd voor. Inderdaad, we gaan hem weer draaien. Van 1988 heb ik hier op de draaitafel liggen. Ook zo leuk weer eens terug te horen. Typisch ethisch, hè? In typisch 80. Oh, hoi tal. Wommek en Wommek. 1988. Teardrops. Op Radio 80.

Rose and I en Never Seen the Rain. Daarvoor Eddie Sully, bijna. En we trapt af van een stukje van Vanilla 1988 van Womack & Womack en Teardrops. Ja, wat kan je straks gaan verwachten? In ieder geval onderweg het regio nieuws. En namelijk de Tweesbank. Jason Derulo. Die gaan we draaien in de Tweesbank. Maar is deze toch Ina en Sunnyside.

Facebank. Jason Derulo. Trumpets. Hoorde je. En daarvoor die hele mooie Want to Want Me. In de Facebank. Jason Derulo. Onderweg. Country Gross, Big Yellow Taxi en In the Circle, Rock With You. En dit is Liberty X.

0: www.radio80.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hit Dossier.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Hortus Alkmaar heeft €9500 ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jarig bestaan van de Hortus en het 95-jarig jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. Helo krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim €2 miljoen per jaar. Er is ook bijna €8 miljoen nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Het OM eist 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Herugowaarder. Hij bedreigde medewerkers van een Albert Heijn met een mes tijdens een winkeldiefstal. Volgens deskundigen was hij verminderd toerekeningsvatbaar door een psychose. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak. Gemeente Dijk en Waard moet structureel €3 miljoen bezuinigen. De gemeente heeft nu nog een goed gevulde spaarpot en geplande projecten kunnen doorgaan. Aan hogere belastingen wordt voorlopig niet gedacht. Begin 2027 wordt duidelijk waarop wordt bezuinigd. In de begroting worden dan ook de ambities van de gemeente verwerkt. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

en die hele mooie Rock With You. En daarvoor Counting Crows en Big Yellow Taxi. En we trapten af met Liberty X en Got To Have Your Love. Onderweg, namelijk de 80's Dance Classic. Voordat we deze, althans dit programma gaan afsluiten, typisch 80. Eerst nog een stukje van ander soort kaliber. Wat ruiger. De Gold Earring in die hele mooie Albina Moon hier op Radio 80. In dat hele mooie programma.

Spring en Albino Moon, heerlijk. We gaan een eindje maken deze hele mooie show. We gaan afsluiten met de 80s Dance Classic. Ik heb voor je klaarstaan die Emotions en Best of My Love. Ik zal zeggen een hele fijne zaterdag verder. En tot volgende week bij een nieuwe aflevering weer van Typisch 80.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De twee verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft twee Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Heerenveen tussen Wieringerwerf en Brezandijk 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Armin van Buren, samen met Conrad Sewell en Sex, Love and Water. Ja, wat heb je eigenlijk nog meer nodig in het leven? Hè? We gaan terug in de tijd. Doen we met Henk Westbroek. Hier is Waar ze loopt te wandelen in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80.

Gewoon zo'n lekkere gouden ouwe van Denise Williams, een oude disco-stamper, hè? Let's hear it for the boys. In de zaterdagmiddageditie hier bij Radio 80. Hey, we gaan even een rustpuntje in de show inbouwen in de vorm van Birdie. Hier is Wings.

Soft Sucker samen met Gorgon City en je hoorde House Arrest hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze mooie zaterdagmiddag. Nu met U2, it is I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Shakira, dat is samen met Burna Boy. En dat was Die Die hier bij Radio 80. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 3 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de zaterdagmiddageditie. En er komt nog veel meer van die goede platen voorbij. Zoals deze bijvoorbeeld van Sophie B. Hawkins. Ex-fotomodel, maar de tanden destijds begon ook een aan te knagen. Ze besloot verder te gaan met zingen. En dat heeft er geen windeieren gelegd. Getuige deze plaat. Dit is Right Beside You.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer staat 2 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Dan de A9 richting Alkmaar. Vanaf Bad Hoeverdorp heb je 10 minuten extra reistijd. Op de A10, de Ring Oost richting Zaanstad, heb je voor Zeeburg 3 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot slot de N99, Den Oever richting Den Helder. Voor de afrit Annapolona staat 2 kilometer file met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Een beetje van Sheila E. en een beetje van Prince. En die combinatie bracht Love Bizarre, een van de grootste hits van Sheila E. uit de jaren 80. En daarmee openen we deel 2 van de zaterdagmiddageditie. We gaan nu luisteren naar Samuel Welten samen met Russo. Hier is Boom. Blijf lekker luisteren. Tot aan 4 uur vanmiddag.

Jennifer Lopez en If You Had My Love in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Holy Valance. Hier is The Naughty Girl. Blijf lekker luisteren. Tot aan 4 uur vanmiddag.

en de storm. Nou, laat dat maar wegblijven. Alhoewel, het seizoen is weer begonnen, hè? Herfstseizoen met veel storm, regen en wind. Maar wij brengen het zonnetje uit je speakers vandaan. Middels leuke plaatjes. Zoals deze van Coldplay. Samen met Little Sims en Burna Boy. Hier is We Pray.

We namen je mee terug naar de jaren 80 met Prince and the Revolutions en I Would Die For You. Hier in de zaterdagmiddag editie bij Radio 80. Nu met Ilse de Lange. Hier is The Beautiful Destruction.

Snella, samen met Thomas Akda. En papa heeft weer wat gelezen hier in de zaterdagmiddageditie bij Radio 80 op deze zaterdag 3 oktober van het jaar 2026. We gaan terug naar de jaren 80. Hier is Level 42 en Take a Look.

Alex Warren en de Emerald Eyes. Bedankt jullie voor het luisteren. Dit was de zaterdagmiddageditie bij Radio 80. We gaan nu luisteren naar Maxi Priest. Samen met Shaggy. Hier is That Girl. Veel plezier bij Robin.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Met name vertraging rond Amsterdam. Zo loopt het vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En op de A10 de Ring Oost richting Volendam is er een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging allereerst op de A10, de Ring Zuid, richting Den Haag. Vanaf Amsterdam Buitenveldert ben je 10 minuten langer onderweg. En op de A10 de Ring Noord richting Volendam voor Durgerdam 4 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB.

Tada! Ja, normaal begin ik dan van Robin bedankt, maar hij was er even niet vandaag, dus... Daarom zijn Sven en ik de hekkensluiters van deze live zaterdag. Wat hebben wij? Ja, jullie weten inmiddels, hè, dat is een bekend verhaaltje. En dan ga ik eventjes net doen als anders. Maar ik doe het toch even anders eigenlijk. Anders als anders. Ja, nou zeg ik dus eventjes net als in de Tweede Kamer. Een half uur lullen zonder iets te zeggen. Maar allemaal welkom bij deze Classic Dance Party. En wat hebben we dus wel? Nou, we hebben Asphalt & Simpson. We hebben de Pasadena's. En vanochtend werd er een plaat aangevraagd van Tom. Maar daar moet je maar in de tweede uur naar luisteren. Want die heb ik meteen gebombardeerd tot foute plaat van de week. Dus geen nood, hij zit niet in het eerste uur. Maar zeer zeker in de tweede helft van de tweede uur. Nou, dat is een hele mond vol. Maar laten we maar snel beginnen. We beginnen met Groove Me. En dan denk je bij, maar waar heeft hij het over? Nou, dat is dus deze plaat. Onvervalste discotheekmuziek van verloren tijd.

Het goede begin is het halve werk, zeggen ze wel eens ooit. Maar dit was echt een mega. Ja, gewoon een 12 inch van 33 toeren. Dus geen 45 plaat. En dan heb je hem wel op jouw Radio 80 gehoord. Want jullie zijn namelijk de dirigent. Want deze plaat werd bijvoorbeeld vanochtend aangevraagd. Net als deze. En dan heb ik het natuurlijk over Duran Duran. En ik mocht zelf kiezen. Of Wild Boys of deze. Reflex.

0: De Pasadena's. En Ride On. En dat allemaal op jouw Radio 80. Want je weet, dit is een interactieve show. En jij kunt bepalen wat er zo al in komt. Net als de volgende.
1: And for love's sake, each mistake. Oh,

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De plannen voor een nieuw zwembad met sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op. Het college wil eerst extra onderzoek doen op Sportpark Noordend. Dat kost 200.000 euro en duurt tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna 20 miljoen euro. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. Bortus Alkmaar heeft 9500 euro ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jarig bestaan van de Hortus en het 95-jarig jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. Het OM eist 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Herugo Waarder. Hij bedreigde medewerkers van een Albert Heijn met een mes tijdens een winkeldiefstal. Volgens deskundigen was hij verminderd toerekeningsvatbaar door een psychose. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak. Forza-raadslid Ralf Castricum legt tijdelijk zijn werk neer wegens ziekte. Dat gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. Commissielid Shirley van der Tak neemt zijn raadzetel tijdelijk over. Castricum hoopt na zijn herstel terug te keren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Hi! This is...
5: Classics Dance Party.

Hij is afgelopen. Dat was ook een van de verzoekjes. En dat klinkt natuurlijk heel fout. King, Love and Pride. Ook de volgende plaat is ook een verzoekje wat jullie hebben aangevraagd. Deze komt toevallig uit het 040 gebied. Dus rondom Eindhoven. Zo zie je maar mee. Je hoeft maar een keer te roepen. En jouw plaat kan zomaar in deze uitzending zitten. En mocht je nou toevallig gemist hebben dat wij een chatroom hebben, nou, dat wordt nu op dit moment gebak digitaal en weliswaar gebak uitgedeeld. Want we hebben weer een jarig onder ons. Oh, mooi man.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En dit zijn natuurlijk de Jacksons. Oftewel de Jackson 5. Een lovely one. Wat hebben we allemaal nog meer? Ja, je weet het inmiddels. Ik kan eigenlijk altijd wel een playlist maken. En dat beloof ik dan ook op zaterdagochtend. Maar zo net is er weer via het social media. Komt er weer binnen van Tom. Ja, ken jij Barbara Streisand voor mij draaien? Huh? Denk ik dan. Ja, maar dit was wel een grote hit in de discotheek, zei hij. En dan moet ik hem gelijk geven. Woman in Love. De ideale slow plaat bij uitstek. En dat allemaal op jouw Radio 80. Zo zie je maar weer. Interactief. Jullie groepen. En ik geef gehoor.

Het was weliswaar even zoeken, maar even goed. Een productie met Barry Gibb en Barbara Streisand van de album Guilty, volgens mij.

0: te mogen draaien voor jullie. Zoals deze girl van Moment to Moment. Waar doen we dat ook alweer?
1: Bergen, Egmond en Schorel. FM 105.9.
0: Want we zijn bezig met de Classic Dance Party. Speciaal voor jullie. En dan mag zo'n grote hit als deze zeer zeker niet ontbreken. En natuurlijk vanaf de zwarte schijf. Vanaf het vinyl. Inclusief piepjes, kraakjes en alles erop en eraan. Dit is Stump. De Brother Johnson.

0: Ja, het klinkt misschien raar, maar we zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat van dit uur. Maar geen nood, na deze plaat krijg je dan automatisch het reclame, het journaal en weer reclame. En dan ben ik er weer met een uur. Totdat Chaotica begint vanaf 8 uur. Dus geen nood, ga niet weg, blijf bij ons. En dit is dan de laatste van dit uur. BVSMP, I need you.
1: Yo, hey, check this out.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag opnieuw zonnig, behalve in het noorden. En het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

En dan hebben jullie hem een keer helemaal gehoord. En dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Want ik had namelijk bij de opening van dit programma... had ik namelijk dit bedoeld. Maar goed, dan gaan we daar wel later op terugkomen. Want wat hebben we allemaal in dit uur? In de tweede helft van dit uur hebben we een serieuze foute plaat. Althans, zo is het mij vanochtend medegedeeld. En zo wil ik hem ook presenteren, strakjes, in de tweede helft van dit uur. En wat hebben we nog meer? We hebben onder andere The Barge. We hebben Temptation op bezoek bij... wat was het ook alweer? Maar je moet gewoon lekker blijven luisteren, want we beginnen met Stephanie Mills.

Stephanie Mills en dat allemaal op jouw Radio 80. We zijn bezig met het afdraaien van verschillende verzoekjes. En deze, die heb ik al een tijdje geleden gekregen. Maar ik heb hem nu dan uiteindelijk fysiek ook gevonden. En dat was dus de verkeerde knop, Tom. Je moet die andere hebben. Want de Temptations zijn op bezoek geweest. Bij Rick James. En die hebben een opname gemaakt. En die klonk zoals dit.

te koop was. Nou, dit is zo'n gevalletje. Alleen maar via de import. Optimaal goed te verkrijgen. En je hoort hem dan hier op jouw Radio 80. En dan te bedenken dat die plaat dan nu nog enkele minuten duurt. Maar die hou je de tweede helft hou je dan een keer te goed van me. Dit is The Bard. Met The Rhythm of the Night. Ook zo'n lekkere, lange, heerlijke maxi-single.

heb om de plaat helemaal te draaien, van A tot Z. Dan ga je het zeer zeker bij Radio 80 beleven. En zeker in deze show. Want ik draai, althans ik probeer altijd, de volledige versies te draaien. Net als deze, want dit is alweer de laatste voor de onderbreking van het regionale nieuws en de reclames. Daar ga je even lekker van genieten. Van Joe Tex. Ain't gonna bump no more. En dat allemaal op jouw lokale radio. Zeg maar regionale radio.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
6: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De plannen voor een nieuw zwembad met sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op. Het college wil eerst extra onderzoek doen op Sportpark Noordend. Dat kost 200.000 euro en duurt tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna 20 miljoen euro. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. Helo krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim 2 miljoen euro per jaar. Er is ook bijna 8 miljoen euro nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Daarin stelt het waterschap dat Noord-Holland natter en zouter wordt. Het stuk is deels geschreven als gedicht, waarin het water zich tot de lezer richt. De visie ligt tot eind oktober ter inzage. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
9: Hi! This is...
10: Classics Dance Party.

0: Dance Party met Tom Alberda.
1: En dat ben ik dus. En je weet, als vaste fan, als vaste luisteraar, wat er nu gaat komen, hoogwaarschijnlijk. Want het is natuurlijk wel altijd heel bijzonder als je gaat kijken. Tom, waar kom je altijd aan die platen? Nou, is niet zo moeilijk. Je vraagt dan een goede bekende van, goh, stuur eens wat in. En vervolgens krijg je dan dit. Want dan gaan we namelijk, nu ga ik echt uit mijn comfortzone, wat je eigenlijk van mij standaard gewend bent. Want het verzoekje wat ik vanochtend op mijn schoot geworpen kreeg van Tom, je draait nooit een Nederlands product, althans heel weinig. En ik heb deze plaat dan ook meteen gebombardeerd tot, ik mag het eigenlijk niet zeggen, foute plaat van de week. De B-kant is in ieder geval de kleine drie. Denis. Ik moet het dan wel ook goed uitspreken natuurlijk. De band die bracht de plaat uit in 1982. Mei, om precies te zijn. Het valt onder de categorie rock. En streekmuziek. Het label is WEA Records. De schrijvers zijn Benny Jolink en Willem ter Horst. Producenten zijn John Zonneveld en Normaal. Dus dan heb ik het eigenlijk al geraden. De hoogste positie in de Nederlandse top 40. Waar hij op de 29.582 binnenkwam. En op 3.782 er weer uitgeknikkerd werd. Was de hoogste positie nummer 17. Ik kan er eigenlijk niet heel veel meer over kwijt, want je moet maar gewoon luisteren naar deze plaat die vanochtend bij mij voorbij kwam. En je kunt er van houden, je kunt er niet van houden, maar het is wel een super, super Nederlands product. En ik durf rustig te zeggen, hij stond 6 weken in de Nederlandse top 40. En er gaat bijna geen feest voorbij. Of deze plaat, of een plaat van deze groep, komt wel een keer voorbij. En dan heb ik het over Normaal. De Achterhoekse band. Met deurdonderen uit, inderdaad, 82.

We waren hier net geintjes in de studio aan het maken. Want ik heb dan rechtstreeks contact met Odijk. Waar dat Sven zometeen zijn chaotica vandaan doet. Ik denk van, nou ja, zal ik dan maar niet delen met jullie. Want dan zeg ik altijd van, hé, de deur is vergeten dicht te doen. En dan slaat dat wel weer op die plaat die ik net gedraaid heb. Van de Maal. Deur donderen. Want dan komt het aroma hier terug.

0: is Classics Dance Party.
1: Eén ding is zeker, want wij hebben altijd een beetje contact en een beetje stoeiing. Sven van Chaotica en ikzelf van de Classic Dance Party. Hij vroeg al meer tijd. Dan ga eens even aan de kant, want anders ga ik het niet redden zometeen. Want het is natuurlijk wel zo. Hij heeft weer hele mooie plannen met jullie.

Je hebt het natuurlijk al lang in de gaten. Want er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu bijna gekomen. Ook voor Ton voor deze week. Ik kan je alleen maar bij deze de optimale garanties geven. Dat je zometeen de radio niet uit hoeft te zetten. Want wauw. Ja, ik heb al een beetje voorkennis en dan had je zelf ook via de social media kunnen hebben. Welke jaren en welke top 40 en zo dat Sven gaat behandelen. In zijn georganiseerde puinhoop. Oftewel, zijn chaotica. Dan rest mij alleen nog maar om te zeggen van jongens, bedankt voor het luisteren. En zeer zeker tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Ben ik er weer. En dan natuurlijk, net als vandaag, helemaal overladen met verzoekjes. Dankjewel. Dus volgende week ben ik er weer. Ik laat je niet langer in spanning zitten. We draaien er nog één nummertje achteraan, althans. Een deel ervan. En dan gooien we de keur keihard dicht, zodat Sven lekker kan beginnen. Wat mij betreft, tot volgende week. Hoi!

om af te sluiten. Ik zal hem misschien wel niet helemaal kunnen draaien. Dit is Rocker Revenge. En heb je genoten van het weer? Dan mag je morgen nog een keer. Walking on Sunshine.

0: toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn weer dicht en daardoor heb je tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Ja, hey, hallo, het is weer zaterdagavond, de hoogste tijd, de tijd der tijden, nog wel tijd voor ja, chaotica. En wat gaat er gebeuren? Eigenlijk van alles en nog wat, maar Ton, hey, hartstikke bedankt. Het was weer twee heerlijke, lekkere uurtjes met jouw knijters van hits. En je weet het, hè?
5: Zo lekker vind je ze niet in de discotheek.
4: Maar wel bij Radio 80 natuurlijk. Hey, wat hebben we vandaag te doen? Eigenlijk, ja, nou eigenlijk niks, joh. We gaan gewoon een beetje radio maken hier gezellig op Radio 80. En we beginnen natuurlijk altijd met het begin. En het begin houdt eigenlijk in dat we een item gaan aanpakken. En dat begint als volgt. Om 7 uur heeft de Top 40 Flashback Generator zijn best weer gedaan. En die heeft er een jaartal en weeknummer uitgerammeld. En die heb ik eventjes erbij gehaald, die desbetreffende lijst. Het betreft om het jaartal 2004 en het gaat om weeknummer 15. Als ik in de lijst kijk, zie ik dat er 4 nieuwe binnenkomers zijn. En ik zat zo van, nou, dat is wel heel erg karig. Dus ik ben nog eens vrij geweest om nog een paar nummers uit die desbetreffende top 40 ook nog even erbij te halen. Maar ook de nummer 1-1-1. Dus, zullen we beginnen bij de laagste binnenkomen? En als ik daarnaar kijk, dan zie ik dat ik daar eigenlijk al meteen een kleine waarschuwing voor moet doen. Want anders krijg ik al meteen gezeik. Normaal gesproken doe ik dit bij het tweede uur, maar nu ook bij het eerste uur.
6: Dit programma is niet geschikt voor woke personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten.
4: Ja, want het gaat betreft het volgende nummer, die op plaats nummer 39 is binnengekomen. En heeft 13 weken in de top 40 gestaan, maar daadwerkelijk ook de nummer 1 heeft behaald. Het gaat om Iben met

Frankie J. Sugar, sugar. Oh. Op plaats nummer 33 in 2004, week 15, binnengekomen. Heeft 3 weken in de 40 maar weten te blijven staan. Hoogste positie was nummer 30. Dus niet echt al te hoog, maar ja, zwa. Wat kan je dan doen, hè? Het was op zich best wel een lekker nummertje, maar niet echt dat je zegt van jongens, dat herinner ik me nog heel erg van goed. Totdat dat kleine stukje sugar, ja, oké. Okay. Dan, oh ja, dat was hem, hè. Ik zei dat er 4 nieuwe binnenkomen zijn, dus we hebben de helft al gehad. Wat gaat het rap, zeg? Nou, dan gaan we over de helft heen. Ja, dat is logisch. Als je er 2 hebt gehad en je gaat naar 3, dan wordt het natuurlijk over de helft. Op plaats nummer 28 binnengekomen. Heeft 19 weken in de top 40 weten te blijven staan. Hoogste positie was nummer 10. We hebben het over Narcotic Trust met I Like It.

0: And I got it. Narcotic Trust. Oh, I like it. I like it a lot. Yes. Yes. Als we er 3 hebben gehad en er zijn er 4, dan houdt in dat wij nu aangekomen zijn aan de
1: hoogste nieuwe in de top 40.
0: Ja, en dat is er eentje die op plaats nummer 17 binnen is gekomen. 7 weken in de top 40 heeft weten door te brengen. Maar de hoogste positie was geen 1. Nee, dat was maar 14. Oh, the shock of my life. Oké, nee hoor. Het betreft DJ Casper. Ja, en die ging even wat... eventjes een nieuw leven blazen in de cha-cha. Oftewel, de cha-cha slide.
2: This is something new. The Casper

0: 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-powered bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. Once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.
1: Ah, ja, ik denk van, het was mijn eigen bestellijstje of zo, dacht ik, dat hij op zat te noemen. Maar het is wel aardig in de buurt. Die had ik even tussendoor gedaan. Het was de Boogie Pimps met Somebody to Love. Ja, ik vond het altijd wel een leuke videoclip. Bij babytjes aan een BH naar beneden zijn gekomen dwarrelen. Ja, dat is het enige wat mij is een beetje onthouden. En waar ze op terecht kwamen, dat weet ik even niet meer zo zeker. Ik heb wel een vermoeden, maar ik zeg het maar even niet voor de, voor de duidelijkheid. Hè. Die stond toevallig in week 15 stond die op plaats nummer 22. Dat nummer heeft 10 weken tot 40 gestaan. Hoogste positie was 11. Maar ja, de hele lijst was natuurlijk niet echt. Het gaat om de nieuwe binnenkomers, maar die hebben we allemaal gehad. Ik heb nog ruimte, nog net ruimte voor de... wat was het ook weer?
2: Nummer 1.
1: Ja, nou, die gaan wij gewoon zo meteen draaien hier op Radio 80. Ja, die heeft 15 weken in top 40 gestaan. En tegenwoordig kennen we het allemaal van een reclame. Er is hier heel veel, wordt hier voor gebruikt. Maar dat zometeen. Zometeen, als we even tussenuit gaan voor het regionale nieuws, zijn we terug met SSOR. Oftewel Sven Shut of Rock. Rock! Met ja, een x-aantal vrij nieuwe muziekstukken. Wie, wat, waar, dat hoor je zometeen.

0: Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Alle 65 woningen van een flat aan de Van de Veldelaan in Alkmaar zijn zaterdagochtend ontruimd vanwege brand op de 11e verdieping. Drie bewoners zijn behandeld vanwege rookinademing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De brand is inmiddels geblust en de meeste bewoners konden terugkeren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Hortus Alkmaar heeft €9500 ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jaar bestaan van de Hortus en het 95-jaar jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. De Goede Doelenveiling in Museum Broekerveiling heeft 64 matches opgeleverd. Bijna 30 maatschappelijke instellingen presenteerden hun hulpvraag aan 60 ondernemers. Ondernemers konden de hulpvraag claimen met een druk op de knop. Voormalig wethouder John Does trad op als veilingmeester. Fractieleider Carmen Bosser van Beter voor Dijk en Waard stapt naar de rechter voor antwoorden van de gemeente. Het gaat om vragen over de explosie aan de Titanialaan en geluidsoverlast van de kermis in Zuid-Scharwoude. De rechter doet over 6 weken uitspraak. Bosser zegt niet op een andere manier aan de informatie te kunnen komen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, wat hebben wij dit half uurtje voor jou? Ik heb een verrokje voor je. Ik heb wat gothic rock, pop rock, new metal, instrumentale rock en dark wave. Oef. En een x-aantal hele

Nou, waar gaan we mee beginnen? Oh. Ja. Iets wat je als een filler kan gebruiken. Het is gewoon instrumentaal. Maar wel ontzettend lekker. Het gaat om Error Zone met Digital Memory. Laat me weten wat je ervan vindt. Kan op meerdere manieren. Kan via de chat die we hebben of via WhatsApp. Kijk eventjes in de bio van Chaotica. Op Facebook en op Instagram. En laat het even weten.

En wat een einde zeg. Corlix met Anymore. Er gaat Anymore... Sorry. Het gaat echt lekker vandaag. Corlix met More Energy. Het is een vrij nieuw nummer. Het is Dark Wave. Ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van Gothic Rock en Synthpop. Zoals ze dat mooi noemen. Synthpop. Synthesizer pop. Maar het is een mooie combinatie. En daar hou ik wel van. Dat is een beetje anders dan anders. Dus als je zoiets van dit wil, nou, zoek even wat meer op nummers met Dark Wave. Dan weet je waar je moet gaan zoeken. Er waren in ieder geval een paar nieuwe nummers. Straks heb ik er nog eentje voor je. Ja, ik ga jullie echt heel erg verrassen met heel veel lekkere nieuwe spul. Maar ik zit ook even een beetje te kijken naar de items die we eigenlijk standaard hebben. Zoals een verrock hit. Maar ik denk van, we beginnen nu eens met een akoestische track in plaats van een rock classic. En het komt van een album dat heet Steal This Album. Er zijn geen officiële rapporten van dat hoeveel er daadwerkelijk gestolen zijn, want het is natuurlijk illegaal. Maar er zijn wel heel veel albums uit de platenzaak toenertijd geklauwd, zo gezegd, omdat er stond op Steal This Album. Dus dat hebben sommigen echt ook gedaan. Maar er zijn ook genoeg mensen die heel aardig en sociaal zijn en gewoon naar de kassière zijn gelopen en zeggen van, hier zo, deze wil ik hebben. Dus gewoon hebben afgerekend. Dus het was niet echt een flop, dat album. Degene die dat hadden bedacht waren de heren van System of a Down. En op het album staat Roulette. En die is me toch een tijdje mooi, dat akoestische. Ik zeg, geniet ervan hier op Radio 80 met System of a Down.

0: Sven's
1: Shot of Rock.
2: Ja, en dat deed hij niet, hè? Dan doen we het even handmatig, jongens. Hop, de ram, erin en gaan. Dit is Sven's Shot of Rock on Radio 80.

Zo, hè, dat is een lekkere backbreaker is dat, zeg. A Silent Pictures. Ja, dat hoor je hier op Radio 80. Een van de nieuwere nummers van ze. Dus, en ook vrij recent uitgebracht. Dus ik zou zeggen, zoek het even lekker op Spotify of wat voor andere streamingsdiensten. Daar staan ze geheid op. Echt hartstikke lekker speelgoed is dat. Lekkere gothic rock, speciaal voor jou natuurlijk, hè. Ik heb natuurlijk ook al beloofd dat we een verrockhit gaan doen. En een verrockhit houdt... Wat houdt dat eigenlijk in? Wat houdt een verrockhit in? Nou ja, we nemen gewoon een hit wat eigenlijk in de top 40 heeft gestaan. Wat heel veel mensen kennen. En dat meestal een popsong of een wat dan ook. En dan wordt er dan gewoon eventjes wat gitaartjes bijgebracht. Het kan in de poprock scene zijn, maar het kan ook gewoon naar metal of... naar heavy metal of wat dan ook. Nou, ik heb er eentje gevonden. Die hebben het naar metal gemaakt. Het is UMC en From Fall to Spring. Featuring Anna Lena Derrer. Zo, hoppa, dat is even een bak vol. Maar de titel is lekker kort. Dat is Iris. Origineel natuurlijk van The Goo Goo Dolls. Het begint aardig... als instrumentaal, of in ieder geval als...

MC en From Fall to Spring. Featuring Anna Lena Dagger. Raha. Zo, Irish. Oh, lekkere bak, herrie. Heerlijk. Hier kan ik van genieten. We moeten er zo weer even tussenuit voor het nieuws en de reclame natuurlijk. Want dat is wel heel erg belangrijk. Want als we dat niet hebben, dan gaat het natuurlijk geen inkomsten. Geen Radio 80. Dus zometeen zijn we terug met het tweede uur. Gotica, hier op Radio 80. Maar niet voordat ik eruit ga met lekkere all-time favorite van mij. Poprock Billy Myers. Ik ken het al een hele lange tijd. Voordat het een top 40 hit werd, had ik het al in mijn bezit. En daar was ik al helemaal blij mee om dat te mogen draaien en mogen doen. Dus dat zag ik bij een heel ander radiostation, maar dan ga ik het ook zo. Ja, lekker. Oké, ik ga je niet helemaal lang doen wachten. Maar ik doe het toch? Nee hoor. Kiss the Rain, Billy Myers. Hier op Radio 80. Als laatste in SSOR Rockblock. Ik zeg tot zo. Ik zei 100%. Retour. Wat heb je gedaan? Hallo. Oh nee, zo meteen pas.

0: rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan er maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 1 uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: bij het tweede uur. En tevens ook het laatste uur van Chaotica hier op Radio 80. Ja, niet het allerlaatste uur, nee. Nee, van deze week. En volgende week proberen we gewoon weer een nieuwe laatste uur te maken. Zo simpel is dat natuurlijk, hè. Hé, wat gaan wij doen vandaag? Nou, we gaan natuurlijk van alles en nog wat eigenlijk. Ja, ik heb... wat ga ik doen? Nou ja... Ik ben wat leuks tegengekomen en ja, daar, als ik dat ga doen, moet ik wel eerst weer wat anders doen. Want anders krijg ik daar weer gezeik over. Ik weet precies hoe dat gaat. Echt, het is echt niet normaal. Ik kan niks zomaar doen tegenwoordig zonder dat je een melding doet. Dus bij deze...
1: Dit programma is niet geschikt voor woken personen als je in die categorie zit en of valt en toch luistert. Dan doe je dat op geheel eigen risico. De programmamakers zijn niet verantwoordelijk voor jouw eventuele eerder opgelopen emotionele en of psychische klachten. Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@hersempanuitdekom.nl.
0: Ja, voor de zekerheid, voor de mensen die niet zo snel kunnen schrijven, een herhaling ervan.
1: Voor een klacht stuur een e-mail naar klacht@hersempanuitdekom.nl.
0: En als je het nu niet hebt, jammer dan. Volgende week een nieuwe kans. Haha, dat is wel makkelijk, hè. Hey, wat gaan we doen? We gaan natuurlijk muziek draaien. En ik ben eventjes... we willen altijd het tweede uur gewoon een beetje knallend ingaan. En dacht ik van, ja, ik hoorde wel weer een hele bekende van Real to Real. Die van, ja, dat kan wel doen, maar ik ga die niet doen. Want die kent iedereen. En ik denk van, ik doe een ander. Ik doe deze. Nee, doe die niet. Ik doe deze. Ah, Real to Real en de Mad Stuntman. Raise your hands.

Dat was, was even een tijdje geleden dat je deze ooit eens hebt gehoord. Real to Real en The Mad Stuntman. Was dat Raise Your Hands. Hey, ik kreeg heel veel commentaar van... Jij doet wel eens die funsplaten zo. Ja, dat klopt, dat doe ik. Omdat ik vind dat het moet kunnen natuurlijk. Hè, want ik wil niet echt dat er hele ingetogenen meer zijn. Gewoon lekker open, vrij. Hè, wat de jaren 70 ook waren gewoon. En nog steeds. En zeg ja, maar het is eigenlijk altijd maar dat de mannelijke kant ervan wordt neergezet. Ja, dat is vrij vrouwonvriendelijk. Nou, want ja, er zijn heel weinig of eigenlijk bijna niks ervan. En dat vrouwen dat wel doen, want die zijn niet zo. Oké, ik denk van nou, dat vond ik een mooie missie om er even op in te duiken. Ja, ik kon meteen zeggen van ja, maar we denken van Salt and Pepper natuurlijk, hè. Maar oké, dat was iets te makkelijk voor de hand liggende zijn met push it. Oké, maar ik ben wat gevonden. Het is een eerste samenstelling. Native Echo. Oh, ik moet wel even wat

0: En ook hele lekkere eerste platen. En vooral de Dublin Dolores van Native Ecto. Dus het kan ook op andere manier.
1: I came so hard, I nearly drowned the poor bastard.

0: Ja, dat was dus...
1: Alright, lads.
0: Native Echo, de Dublin Deluge. Oh, zo, hè, dat stukje hebben we gehad. We gaan voor wat anders.
2: This is Formula One.
0: Ja, dus vanochtend was het zover. Was er weer een kwalificatie, want morgenochtend om 9 uur is de race. De ja, Grand Prix van Bahrein, maar wordt gereden in Maleisië. Ja, leuk hè. Ja, het komt door de oorlog en dat soort dingen. Dus dat ze het eventjes verplaatst hebben naar een andere locatie waar ze al een x aantal jaar niet meer hebben gereden. Maar er zijn 10 coureurs die daar wel ooit hebben gereden. Nou, 3 keer raden wie. Oké, okay, dat was een hele mooie kwalificatie. Dat kon ik je wel verzekeren. Het was ja, voor sommigen niet echt spannend meer, omdat Max al de hele vrije trainingen eigenlijk helemaal bovenaan stond. En ja, met kwalificatie, idem dito. Elke Q was hij gewoon de beste van allemaal. Dus ja, je weet, hij gaat van pole position verstarten. Maar ja, zijn teamgenoot Hadjar, die, ja, die had wel een mooie derde plaats behaald. Maar die krijgt gridstraf. Dus die vertrekt van plaats 8. Oh, dat is wel jammer natuurlijk, hè. Maar ja, Hamilton die staat weer mooi pal achter Max om ja, de strijd weer aan te gaan. Dus weer als van ouds, een x aantal jaar geleden, de strijd Max en Lewis. Maar ja, vlak kleine Kimi Antonelli niet uit, want die staat op plaats nummer 3. Die gaat ook proberen zijn mening of zijn bolide ertussenin te proppen en kijken of hij misschien dan werkelijk, zoals hij nu nog vooruit ziet, dat hij de wereldkampioen gaat worden. Ja, ik hoop het eigenlijk wel, want het is natuurlijk wel, ja, het zou mooi zijn, hè. De jong gastje en dan vol er tegenaan. En ook gewoon tweede seizoen, ofwel tweede, ja, tweede seizoen, meerijden en dan wereldkampioen worden. Dat zou ik, ja, grandioos. Zou ik mooi, zou ik echt mooi vinden. Maar oké, okay, bij deze kleine update was dit. Ik zeg, duiken morgen ook gewoon gezellig vroeg uit. Of spring er vroeg uit. Ja, duiken of wel duiken vanavond vroeg in om er morgen vroeg uit te kunnen komen. Om op tijd te zijn voor de race. Die staat om 9 uur. Dus je bent een gewaarschuwd mens. En een gewaarschuwd mens ziet de checkered flag. Plek vanzelf wel. Ah, en dat is het einde van de. Dus Joe Gunn. It's time to glide, but checkered flag. Yet. Op Radio 80. You're gonna take the checkered flag.

Heerlijke beats van T.C. Berry, Funky Guitar, 1992. Ja, zometeen gaan we er even tussenuit voor het regionale nieuws. En dan zijn we zo weer terug met ja, Grotica in de mix. En wat gaan wij doen met in de mix? Ja, natuurlijk de one and only. Bond van doorstarters ga je voor je kamers krijgen. En heb ik hem hier gezien? Je weet het niet, je weet het niet. Misschien is hij er, misschien is hij niet. Ik weet het niet. Oh, wat hou ik hier in spanning. Zal DJ Jordi in de studio zijn? Oeh, even wachten en dan weet je het. Maar om jullie vast een beetje een opwarming te geven voor dat gebeuren, zeg ik van, doe even de Mixmasters met A Grand Piano hier op Radio 80. Dan zijn we zo meteen 100% retour voor het laatste.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De plannen voor een nieuw zwembad met sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op. Het college wil eerst extra onderzoek doen op Sportpark Noord-End. Dat kost €200.000 en duurt tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna €20 miljoen. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. Hortus Alkmaar heeft €9500 ontvangen van Schotgroep. De donatie viert het 15-jaar bestaan van de Hortus en het 95-jaar jubileum van het bedrijf. Het geld gaat naar een nieuw groen museum voor meer natuureducatie en bezoekers. Het OM eist 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 26-jarige Herugowaarder. Hij bedreigde medewerkers van een Albert Heijn met een mes tijdens een winkeldiefstal. Volgens deskundigen was hij verminderd toerekeningsvatbaar door een psychose. De rechtbank doet op 16 oktober uitspraak. Forza-raadslid Ralf Castricum legt tijdelijk zijn werk neer wegens ziekte. Dat gebeurt in overleg met de bedrijfsarts. Commissielid Shirley van der Tak neemt zijn raadzetel tijdelijk over. Castricum hoopt na zijn herstel terug te keren. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Van de door de regering beschikbaar gestelde zendtijd voor de Bond van Doorstarters volgt nu een uitzending van de Bond van Doorstarters. Doorstarters.
5: You've heard me tell you stories of the electronic pussy sucker, the first white president, the vampire that ate Miami, rotten fish. Now I bring to you from the darkest corners of Africa, from deep in the jungle comes a story of Hey-Eye, the cannibal.

0: Ja, dat was hem. De Bond van Doorstarters. Het was gemaakt door Marco Verkuijlen. En het is uitgezonden op 14 januari 1988. Ja, dat is toch wel een partij lang geleden. Maar wat is het nog steeds heerlijk om dat soort muziek samengevoegd te horen. Ja, ik zat natuurlijk al een beetje te teasen van... is DJ Shorty weer inpandig? Nou, ik kan je een klein dingetje doorgeven. Ik heb hem hier voorbij zien stuiteren. En ja, hij zegt nog steeds niks in de microfoon, dat doet hij niet. Maar hij heeft wel dingen gezegd van, ja, ik heb heel veel dingen gedaan in het buitenland, maar ik ben een beetje roestig geworden. Dus ik snap niet hoe dat komt, als die dingen buiten... Nou ja, het zal aan mij liggen. Ik denk misschien iets te veel tankgedrag, zo gezegd, naar binnen werken. Het alcoholische versnaperingen, zo gezegd. Dus, maar ik zit hem even aan te kijken. Ik weet niet of dit klaar voor is. Schuif dat open, dus je kan gewoon je gang gaan, hoor, als je wil. Oh, ik hoor net dat hij aan de gang gaat. Oh, DJ Shorty.
1: Chaotica.

live in de mix. Hij is begonnen met Ellie Brown featuring Aliza Legdinja met Drip. En vervolgens kwam het Calvin Harris featuring Clementine Douglas met A Blessing, de extended mix. En vervolgens Bradacy en Human 404 en Lovely, the baddest. En op dit moment is het Martin Link. I-Link? Nou, zo lekker een leuke naam is. En Heavily May met Rush, the extended mix hier op Radio 80. Ik zeg, we gaan er zo tussenuit en dan is het helemaal weer gedaan. Ik zeg tot volgende week. Dan zijn we 100% retour voor een nieuwe Chaotica. En wie weet wat er allemaal niet te wachten staat. Ik zeg tot dan.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 1 uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Typisch 80 presenteert meer muziek in het weekend met Live in Kansen.

0: lange met niet.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Wakey, wakey.
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar goed.
5: Deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
6: Oeh, oeh, oeh, oeh.
7: Kees, ben je daar?
8: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
10: En doen we het veel op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De plannen voor een nieuw zwembad met sporthallen in Castricum lopen opnieuw vertraging op. Het college wil eerst extra onderzoek doen op Sportpark Noordend. Dat kost €200.000 en duurt tot komende zomer. Het hele project wordt nu geschat op bijna €20 miljoen. De gemeenteraad beslist op 22 oktober over het extra geld voor het onderzoek. De verdachte van de dodelijke steekpartij in het AZC van Alkmaar blijft minstens 14 dagen langer vast. Vorige week woensdag werd een 24-jarige bewoner neergestoken en overleed later in het ziekenhuis. Over 2 weken bepaalt de rechter of de 22-jarige verdachte langer vast moet blijven. Hello krijgt de komende jaren te maken met forse tekorten. Vanaf 2028 loopt het tekort op tot ruim €2 miljoen per jaar. Er is ook bijna €8 miljoen nodig voor de aansluiting op de A9. Het college stelt een belastingverhoging van 3% voor, maar dat lost het probleem niet op. Voor 2027 zijn de inkomsten nog wel voldoende voor de lopende uitgaven. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een nieuwe toekomstvisie gepresenteerd. Daarin stelt het waterschap dat Noord-Holland natter en zouter wordt. Het stuk is dit.

Twee uur s'nachts. Ik kan niet slapen. Ik denk nog steeds heel veel aan jou. Zeg me, waarom hebben we dit gewoon niet uitgepraat? Echt, ik wou dat je weer hier bij mij was. Want ik kan gewoon niet zonder jou.

80 presenteert. Meer muziek in het weekend met Live in Concert.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A1 richting Amsterdam veroorzaakt vertraging tussen Baarn en Blaricum. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ook als het buiten guurder en kouder en natter wordt, is er altijd wat te beleven op jouw radio. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.